quando mi appello a cuore, mi raggio, perché quando mi bene, di sta, di arrivo, di adep, di aboro, di sta, di acciel, di sta, di arrivo, di not, di ash, di yes. Ik heb een voet gombatier, een potla gombatier. Ik heb een voet berberi, ik heb een mannen en een chilingali barrio, kimiario, en een cherkerenim. En ik heb een chil met donje, een benetik gombatier, kai donje, ulto wang, ma pol pol. Oké? Je moet kennen en ik heb een donje, chil, don't pay me, pek je no, ik heb een donje, ben ik weer een beetje opportunity, ma dierte. Oké? Nou, kan nou bewerken op een dog uit donje toilo. Yin ben no furi wat die mette ke nem ne mene yen chante kon no kwan kalam chow kote ne pengla win radio te ke no ne tap ke de win ana peka kwan no yin de donya donya ka kany okay yin de donya donya ka kany ana ben nem no atera ti la win radio ana ngar chelo donya kombe di chawani di star di ario di adam di aboro di star di achel di sta diario di sta da bala man na bare da ngeu gena be cham kana ba be in fact mo na kwa na mraci ngara chelo pie ne charo ngara mo fuori o donya donya chawani let me open it net no let me hope ne message be no ye tika no ngore no fuori pe donya di sta diario dia